Kijs presenteerde onderwijs. Om op zoek kan een sincere vrouw worden.